dag ik klieks. Ik moet dat schon, ik moet dat nachher, ik moet dat morgen, ik moet dat.